Zo, hallo. Ja, goedenavond, Alzheimer FM. Montagabend, 20 uur, 4 minuten. Studio Holland on air hier. DJ Bernays met de ronde Big Room Blast.